0: 包括对新水道的事的。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top.

0: 仿佛对此水道大了似的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.
2: Hey! Hajmo veselo!